geweten, dan hadden we het anders gedaan. Maar we moeten zo nodig, we hebben geen tijd voor elkaar of voor waakzaamheid, zolang het nog goed lijkt te gaan. Dus laten we tijdig voorzichtig zijn, voor het uur van de waarheid begint. Voorzichtiger zijn met geloof en vertrouwen, voorzichtig als we nog van elkaar houden. Laten we tijdig voorzichtig zijn, met die vrouw, met die man, met dat kind.

het begint. Voorzichtiger zijn met geloof en vertrouwen. Voorzichtig als we nog van elkaar houden. Laten we tijdig voorzichtig zijn. Met die vrouw, met die man, met dat kind. Dank u wel.